0: ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreisje. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreisje en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep helemaal niks
1: van. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig.
1: Maar ik ben daar niks van.
0: Helemaal niets van. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat maar niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Ze had altijd te krabben. Even. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olieliciaal, Laura Essie jurkje. Ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieuze koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreemd. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas,
2: ik moet pissen.
0: Lucas moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen.
2: Hij moest altijd pissen.
0: Zijn blaas was zo groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen, was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel gedacht. Ik wist het gewoon niet. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was aan de directeur en zegt: ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van.
3: Had de directeur gezegd: wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen.
0: Nou. En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voort. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel even de aandacht? Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem, even kwamen te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er niks van.
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan elkaar.
1: Ik ben er niks van. Harm, ik ben er niks van.
0: Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er niks van.
0: Nee, Wendy, we orde houden. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Oké, nou, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we eens gewoon. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha, ha, ha, ha, ha. Dus hebben we die kut Kees, die ben ik vergeten, of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Jezus, is toch lekker. Jezus. Haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we... Dus...
1: Ik ben er niet van.
0: Even rustig.
2: Ik moet pissen.
0: Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen.
1: Ik ben er niet van.
0: Nee, Lucas moet plassen. We zijn maar niet grappig, Kees. Zeker niet. Even rustig.
1: Ik ben er niet van.
0: Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja?
1: Ik ben er maar niet aan.
0: Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dat is maar niet grappig, hè. Jongen, even rustig. Als je zo doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen neuken, jongen. Even rustig. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
4: Hé, waar is Jochem?
1: Hey, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Bij ons was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Black Sabbath. Hou maar even op, jongens. Houd maar. Hé, hey, langharige tackle, joh. Hey. Ik vraag het toch netjes, joh. Je moet een beetje dat hooi ervoor houden, want anders komen je kroephoeken erdoor, joh. Trouwens, jij zit ook aardig te hengsten vanavond, steunzol. Je kunt beter een paar vissticks in je klauwen nemen, joh. Vreet de kat steeds op. Trouwens, wat heb jij een lange nek, joh. Schuif hem eens helemaal naar boven. Heb je vroeger uit een emmer gevreten? Zo. Hoe is het? Jongens, we gaan even proberen het lied met z'n allen te galmen, jongens. En dat beginnen vanavond de mannen, heren. Jongens, eerst de mannen. En die zingen de eerste stroof. Die zingen maan, maan, maan, wat een land. De hele klerenzooi, die loopt hier uit de hand. Als je nou een hekel hebt aan het woord klerenzooi, omdat je vrouw erbij is, of je collega, of je buurman, of iemand die je wel graag mag, weet je. Maar dan zing je dus gewoon rattenplan. Gewoon een beetje om de COVID op te houden, weet je. Rattenplan. En de dames, de wijfjes, de mokkeltjes, de messies, die zingen de tweede stroof, die zingen maan, maan, maan, tramelaand. Het is allemaal ellende in de krant. Telegraaf, dat rijmt niet, dat ken ik ook niet helpen, jongens. Nou, badmut, zet daar maar in, Jochie. Je gaat niet zitten te jagen, steunzol, hé. Kalm aan, hè. Normaal speulen, normaal. En niet vertragen meteen. Vuile vakbondsleier, joh, het is toch wat. Zeker meegelopen van de week, hè? Het is toch wat, joh. Wat denk je wat? Het les gaat in Zuid-Afrika. Daar hadden ze Leon Witte toetsen. Jongens, eerste mannen. En laat horen tot je er bent. Man, man, man, wat een land. De hele zooi. Die loopt hier uit de hand. Dames, man. Ik hoor de wijven niet. Hoor jij de wijven? Ja, jij hoort de wijven altijd. Mijn zwager redt de wagen met een autoradio. Niet om het een of ander, maar dat ding speelde zo. Hij pakt ze op de sleutels, maar wat ziet hij door de ruit? Zijn vrouw de jas gestolen en zijn radio eruit. Mijn neefie ging naar voetbal met zijn spullen in zijn tas. Zijn schoentjes, kousjes, broekie en zijn shirtje en zijn das. Hij zet

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Ik doe heel eventjes... doe ik, hè? Ja. Doe ik eventjes... ja. Glaasje water. Nou. Ja. Ja. Ah ja. Ah, nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... hè? Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... Ja, nee, ik zit wel grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Ja, anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ja, nee, maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit... Ja, nou ja, gewoon, ja, nou ja, het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, nou ja, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ja, ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam... Dan kan je het gewoon al aan zien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zover is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is... Nou, in 3 jaar gebeurt ongeveer. Het is echt heel snel. Ja, het is heel idioot snel gegaan. Nou ja, en ik had er... Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar... Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja! Ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... Ja, wij waren daar zo, nou ja, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, ach, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten... en je haren uit je hoofd rukken en zeggen... Nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht. En nee, nou weet je, ja, dat kan je... Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus ja, dus wij zeggen, nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. Wacht, we doen het zo, want anders wordt echt een rotzootje. Nee, want anders staat de koffie koud te worden. Ik krijg echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus ach was ik maar... nee, het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach,

0: 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is echt. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest er wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in de ravijn gesodemieterd is. Dat ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waar menig huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuwbui met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed, hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar hola die gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen, een heel jaar niks doen. Zo, en waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koortje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt, nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, echt dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt, goh, je zal moeten schijten, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen, als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens, moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om met rechtsboven een pasfoto. Daar moet je naar kijken, dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je, echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat je, als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, je kunt wel lachen. Maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze is echt een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hé, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja, oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als enige... Nou was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur, we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond er inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ik wist dat niet. Maar goed, die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geilen even. Een beetje...
En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie en sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen. Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker, maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen, ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto, ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers. Maar goed, toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Echt als een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En ik kreeg een beetje dat loerdersgevoel, hè. De rest is erger. Maar, ja, bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major-type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning, en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2e, en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Altijd van makkelijker, vond ik, om het een beetje af te zeiken. Is makkelijker, is verrek makkelijker om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet, nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijker. Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijker. Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet u wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat een land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rijen. Probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. Zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich en dan zei hij, ach Duits, ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan zat ik met zo'n leeg blad voor mijn buik. En dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen. En dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus dan dacht ik in de verte als een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later ging luisteren of ik het goed gedaan had. Als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En... En de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim. Maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje. Maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend. En die dokter die komt dan maar niet. Weet je wel? Dus je zit daar en je hoort wel het geluid, je hoort het gezin van die dokter, je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen, het is zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen, maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, en ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen, zo van, heeft u pijn? Het zit u spreekt Nederlands. Zeg maar wel sneller dan jij. Het zit mag ik u wat vragen? Ik zie jou hoor. Meneer, als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet.
En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb mij afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met een miljoen mensen omhoog te laten hijsen... om je in diezelfde 14 dagen met dezelfde miljoen weer naar beneden te laten zorgen. Maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger. Je moet niet meedenken. Je moet nadoen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

meer ruimte in. Ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is de shizzle. Met een scooter, ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden, fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug, rij uit de stad, kom ik thuis, hangen drie tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes hoofd, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger was ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik kan een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de ding en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsam nemen. Ik trek de ding helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenplankje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat het plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske, hè? Wat een kut boekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Dus het is een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal, denk ik, ja Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano, zet hem op de bok, vastrak draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten, als je mobiele pianokruk hebt als pianist. Als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano, je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it, je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen, waar is die later pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je... Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens het scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal, een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in de kleermaker zit rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, denk aan. Je vliegt ver, zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter en dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen, die kan helemaal, goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen, denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier, dat is een dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je ze altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht.
Thijs draait zijn tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spieren meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt de vlees soms ook. Ik zeg, ja. Wees dat deunig? Nee, dat is dikke Henk. Die komt net verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. En het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en dat stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik dacht, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is, ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit! Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddomme een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan. Oké.
1: Okay. Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, echt hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef.
1: Stationschef.
0: Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen, en die worden 's morgens wakker, en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren, ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding, dat kan niet anders. Als ik geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden, omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen, dat lijkt mij mooi.
0: Moet je nou luisteren.
1: Je zit midden in de
0: huid. Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk, daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk, een rondje rond de kerk. Luister, simpel, eventjes even onder elkaar, ja? Dan moet je, vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug, want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten, om welke kerk ga je heen? Soms Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen bel je op. Dan bel je inlichtingen bel je op. Ja, dat doet ze ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal, is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen nadoen, neem ze op en dan doe ik...
1: Lebbes kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens in mijn nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lebbes, kijk!
0: Je ingelicht. Nee, dat trap ik niet meer
1: bij
0: in.
1: Bij Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk, mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan. Weet je wel.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten de kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn high mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN, telecomwinkel, om te laten verlengen. En high houdt het simpel.
1: High.
0: En daar hou ik van. Want ik vind simpel. Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, ik hou van jou, man. Vind ik goed, vind ik heel cool. Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, high. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met high houdt het simpel. Toen kwamen ze met high. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06 vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64?
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snap er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood, die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen Daisy Cutter en over, uit, afgelopen, schoenen aan, lont aansteken en gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Toen las ik...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

vroeger, een fiets met van die kleppertjes tussen de spaken. Ja? Dat waren gewoon speelkaarten, maar ik noemde dat kleppertjes, want zo'n geluid maakt net. Dan had ik een houten blokje had ik in de hand. Dat was mijn walkie-talkie. Walkie-talkie. Breaky, breaky. Had ik een tak achterop voor betere ontvangst. En dan was ik de motoragent uit de politie-serie Chips. Dan ging ik zo kluts, stoeprand op, kluts, stoeprand af. En zei mijn moeder, Guido, je moet niet continu met je fiets die stoepranden op en af gaan, want er komen er allemaal slagen in je voorwiel. Nou, pas sindsdien zaten er slagen in mijn voorwiel. Ik heb ook niet voor alles de oplossing. Ik had ook foute oplossingen voor problemen. Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Vroeger had ik een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat? Een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja, maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen. Vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat is een metalen beugeltje met van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding konden ze alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterijen. Dus ik had het zonde om te gaan spoelen, want dan gingen die batterijen heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in het bandje. Dus spoelen. Ging niet snel. Ging het niet snel, gelukkig ging ze hop, dat bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen. En dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen. En dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik hem terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen. En met mijn potlood zo terug. Kwam ik er 3 jaar later achter dat als je bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit is. Maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst. Met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die super zware knoppen. Play en rec. Play en rek. Even stil. Ik moet gaan opnemen. Stil. Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats. Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil. Ik moet het bandje omdraaien. Stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag ik zo'n wit stukje tape in beeld. En nu stop omdraaien. En verder. Natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu een auto reverse. Maar en op de kleuterschool hadden we een plank met daarop allemaal glazen potten. En in die glazen potten zaten gedroogde bonen, gedroogde erwten. Om te leren tellen of zo, ik weet het niet precies. Het enige wat ik nog van die gedroogde erwten weet, is als je er eentje bij iemand anders in het oor stopt, is er niks in de hand op totdat hij zegt, er zit iets in mijn oor. Dan zit hij vast. Ecoline kun je drinken, Wasco kun je eten. Een stuiterbal is maar voor 1 dag. Weg. Een geodriehoek. Een onbreekbare geodriehoek. Een geodriehoek die ging altijd aan allebei de kanten dwars door je etui heen. Oh, god. Maar dat zal met mijn passer niet gebeuren, dacht ik. Had ik een heel slim trucje, had ik een gummetje. Die zet ik zo de punt van die passer. Maar ja, na 1 minuut had ik natuurlijk 2 gummetjes, 4 gummetjes, 8 gummetjes, 6 gummetjes. Zat die hele etui vol gum en ging die passer alsnog dwars door mijn etui heen. Oh, fuck. Maar ik had ook 1 supergum. Ik had 1 supergum, dat was een gum. Met aan de ene kant een wit stukje. Aan de andere kant een blauw stukje. En in het midden een kartonnetje. Van de HEMA. En met het witte stukje kun je potlood gummen. En met het blauwe stukje kun je pen gummen. Wie gaat er nou pen gummen? Schrijf dan maar potlood. Ja. Oh.
Had je van die doorzichtige lijm met de handenarbeid? Maar aan het eind van de les had je allemaal zwarte velletjes aan je hand. En die lijm die verkleurt. Maar als je nou een klein beetje water bij die lijm deed, dan kreeg je van die grote witte lijmballen en die kon je gooien. Yay! Op dag 1 van klas 1 kreeg ik een vulpen en zo'n gerecyclede klapblok. En die combinatie was niet slim. Want op dag 1 van klas 1 kwam ik erachter. Als je met de punt van een vulpen boven op zo'n klapblok blijft staan, krijg je zo'n mooie grote blauwe inktvlek, 200 blaadjes diep. Wow! Als je hard op de punt van een vulpen drukt, krijg je 2 lijntjes. Yeah! Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Nou, ik nou met die vulpen. Ah, gadverdamme! Hij lekt! Zullen ze met zijn blauwe bek zo... Dat die schapen in Limburg denken, oh, daar komt de blauwtong vandaan. Hij lekt. Ging die vulpen hier open schroeven om te kijken waar die inkt vandaan kwam? Ging die vullingen eruit halen? Hé, hey, die vulling is bijna leeg. Hé, hey, die vulling is bijna leeg. Is het met die blauwe klauwen? Hé, hey, die vulling is... Hé, hey, hey, rammel, hé. Hey. Zit een balletje in die vulling? Ging die vulling hier openmaken? Ging je die balletjes eruit halen? Ging je die balletjes, ging je sparen? En op een gegeven moment... Op een gegeven moment heb je 3 van die ronde doosjes... helemaal vol met van die balletjes... waar je niks mee kon. 2,5 jaar terug ben ik verhuisd. Toen heb ik een etui van mezelf teruggevonden. Met 261 kleurpotloodpunten. Wat moest ik ermee? Ik spaarde ze niet eens. Nee, ik brak ze zelf af. Zo. Nou, Gide, dat wil ik niet echt sparen. Ik brak ze zelf af, dan kreeg je aandacht. Dan kreeg je aandacht. Mijn leraar had namelijk voorgaan in de klas, op zijn bureau, een elektrische puntenslijper. Kom, ja, nu, ja, kom. Meneer. Meneer, mijn punt is eraf. Ja. Dank u wel. Ja, hij is weer goed. Dank u wel. Iedereen kijkt, ja. Nog een keer, ja. Meneer, ik zit al in. Ja, dankjewel.

0: Hoe heet je?
1: Marco.
0: Marco? Marco, broed maar uit. Nee, Marco wil je het ei even bij je houden aan het einde van de voorstelling. Ja, dankjewel.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Noem Hashalade. En hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in zijn.

0: blijven met mijn lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotte van modder wonen in mijn jas.
1: Mix 24, non-stop music.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant.
1: Kut.
0: Of een Limburger.
1: Hé, hey, Massakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte tjei. Alle Groningers praten met natte tjei. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders altijd omhoog, maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze, nee, luister. Zien ze staan beleid op, hé, hey, Rintje, moet je kijken, een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix. Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen, handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.
2: Een goeie man.
3: I remain hopeful that we

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Misschien dat ik helemaal weird ben, maar dat lijkt me sterk. Er zit een soort spanning waarvan ik denk, moet dat nou, snap je? Ik bedoel, jij bijvoorbeeld, jij, hoe heet jij?
1: Ted.
0: Ted? Ja. Ja. Snap je, je snel ge... jij bijvoorbeeld, jij hebt dus vanaf het moment dat ik opkwam, heb jij naar mij zeg maar, zitten kijken. Ik kan zo niet werken. Weet je, ik ben geen robot, weet je wel. Ik probeer een leuke avond te maken, een mooie, ontroerende avond. En dan ga jij mij lopen eyeballen. Waarom, weet je? Nee, maar snap je? Het is zo makkelijk wat je doet, snap je? En jij denkt nu dat ik heel geïntimideerd ben door jou. Terwijl ik heb jouw soort, hè, excuse me, maar jouw soort heb ik 5 keer per week in mijn zaal, snap je? Wat ook heel raar is, want ik treed maar 3 keer op. Maar, maar snap je, dat zegt ook heel veel over jou, snap je? Dat jij dus in mijn zaal gaat zitten als ik niet optreed. Dat je denkt, hallo, niet jouw gebouw, weet je wel? Snap je? En ik ken jou gewoon. Niet jou, maar ik ken jou, snap je? Weet je, als jij moest kiezen, hè, Ted. Ja. Met een Stanley mes, hè, zo tjak, tjak, zo je tepels eraf. Bewaren, lucifersdoosje, opsturen naar China. Nooit meer iets van horen. Of voor de rest van je leven, alles wat je eet, voordat je het eet, met water eerst kneden tot een soort bal. Wat zou je doen? Het tweede, hè? Ja, maar dat is zo typisch jij. Ja, maar dat je denkt, een bal van je eten kneden. Grow up, weet je wel. Ja, snap je, dat is... Ja, je snapt, in Afrika hebben ze geen eten, snap je? Dan ga jij met je eten lopen spelen van, oh, het is een bal, haha. Ja, Ted, het is een bal. Snap je? Gewoon niet doen, weet je? Als jij moest kiezen, dit is iets moeilijker. Hè? Of je bent, bij je schoonouders, hè? Op bezoek en je eet daar. Of dan zeg maar, je bent in de keuken en dan staat je schoonvader, die staat zo, moet je zo langs, die staat zo aanrecht zo. En jij moet er langs en dan zo, oh. En dan ineens zo onder zijn reet, zo bam, zijn ballen zo. En dan in zijn oor dat je fluistert, dat dit nu pas gebeurt is een wonder. Zeg maar, of dat, of niet, nee, of je zit aan tafel en je eet boerenkool, of dan zo die boerenkool pakken en die zo tegen je blote lul en ballen zo helemaal zo fijn drukken, dat je een soort kommetje hebt in de vorm van je ballen en je lul, en dat je dan... tegen je moeder moet zeggen, tegen de moeder zo, moet zeggen van, mag ik su? Wat zou je doen? Mag niet allebei.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek, Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

Zoals u weet staat achter elke vrouw een sterke artiest. En dat is bij ons thuis niet veel anders. Ik zat een keer in mijn werkkamer toen mijn vrouw binnenkwam. En ze zei, waar ga je het in je nieuwe programma over hebben? En toen zei ik, nou, 7 jaar is een hele periode. Hè? Dus ik heb eerder te veel onderwerpen dan te weinig. Nu ontwijk jij mijn vraag, zei ze, door een andere vraag die ik helemaal niet gesteld heb te beantwoorden. Hoe? Is dat zo? Ja, zei ze. Dat is zo. Oh, neem me niet kwalijk. Alleen een beetje melk graag. Nou, en toen begon ze te lachen en ze zei, ja, het maakt ook niet uit waar het over gaat. Als het maar niet over mij gaat. Ik dacht, maar dat is een mooi onderwerp. Mijn vrouw, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Ja, natuurlijk. Want mijn vrouw is zonder meer het belangrijkste geweest in mijn pauze. Weet je, mijn vrouw en ik, we kennen elkaar amper. Ik was altijd op pad en zij had ook haar eigen werk. Maar in die 7-jarige pauze hebben we elkaar goed leren kennen. En dames en heren, hier in Hengelo, ik kan u heel eerlijk recht uit mijn hart zeggen, mijn vrouw is helemaal te gek. Ik ben vaak te goed, maar zij is te gek. Het begon bij ons ook al gelijk heel erg gek. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, hadden we allebei heel sterk het gevoel dat we elkaar al heel lang kenden. Dus mijn openingszin was, het lijkt me beter dan we een tijdje uit elkaar gaan. Ja, zei ze, dat lijkt mij ook, want ik ken hem nog wel een keer. Dus wij uit elkaar, maar het rare was, dat veranderde niets aan de situatie. Ja, zei ze, dan kan ik net zo goed bij je gaan wonen, het maakt toch niks uit. Ik zei, ja, dat is eigenlijk ook wel weer zo. Dus zij liep met me mee naar mijn huis. Onderweg zei ze, ik zal maar gelijk vertellen wat voor vlees je met mij in de kuip hebt. Ik ben hooggevoelig en hoogbegaafd. Ik zei, zolang het niet hoogzwanger is, vind ik alles best. Ja, maar zwangerschap is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening. Hè? Dus je bent hooggevoelig. Ja, zei ze, ik ben hooggevoelig. Ik heb een 5e zintuig. Je bedoelt waarschijnlijk een 6e zintuig. Hoogbegaafde vrouw. Nee, zei ze, nee, een 5e. Een 5e zintuig hebben we allemaal. Dat is niet waar, zei ze. Real Charles had er maar 4. Ja, ja, op die manier. Dus je hebt een 5e zintuig. Ja, een 5e zintuig. Zit in de familie. Ook nog. Ja, zit in de familie. Oom Kees, die was doof en helderziend. Die had ook een 5e zintuig. Ik dacht, maar die is goed maf. Die moet ik hebben. En tot mijn grote vreugde zei ze, nu ik toch met je meeloop naar je huis, zal ik dan ook maar gelijk blijven slapen? Slapen? Ja, tuurlijk. Ja, dat is goed. Dan leg ik wel een matras op de grond. Oh nee, zei ze, ik ga niet op de grond neuken. Dat doe ik niet hoor, zei ze, dat doe ik echt niet. Dus ze hield de tempo er nogal stevig in. En binnen de kortste keren waren wij getrouwd. Zoals ieder huwelijk begon ook dat van ons met rozengeur, maneschijn, et cetera, et cetera. Maar eveneens als ieder ander huwelijk ontmoette ook dat van ons het onvermijdelijke moment dat er gekibbeld wordt, dat er irritaties worden uitgesproken en dat er flink ruzie wordt gemaakt. Waarom vrouwen dat doen, weet niemand. U klapt er zelfs voor, weet u dat? Dat is heel ernstig. Maar zij doen het. Mijn vrouw ook. Talloze malen liep ze door het huis. Ik ga van je weg. Ik ga op een flatje wonen. Ik spring in het kanaal. En meer van dat soort loze beloftes. En op een gegeven ogenblik had ze de echte bond gemaakt. Echte bond. Ik zeg, nou eruit. En dat wou ze niet. Toen zijn we uitgekomen op een gedeeltelijke scheiding. Een gedeeltelijke scheiding. We waren wel gescheiden van bed, maar niet van tafel. Zodat wij je noodgedwongen op de tafel moesten doen. Omdat we dat allebei nogal onhandig vonden, hebben we de zaak maar omgedraaid. En sindsdien kreeg ik elke ochtend ontbijt op bed. En nu is ons huwelijk weer helemaal te gek. Echt te gek. Kijk, een homohuwelijk is vaak te goed.
Vind ik wel, maar bij een homohuwelijk is sprake van twee geesten in één en dezelfde wereld. Ja, dat is mooi makkelijk, zo kan ik het ook. Maar mijn vrouw en ik, wij hebben geen homohuwelijk, wij hebben een gemengd huwelijk. En bij een gemengd huwelijk is altijd sprake van twee geesten in minimaal twee werelden. Minimaal. Bij ons is het wel helemaal extreem. Mijn vrouw denkt echt letterlijk over alles anders dan ik. Nou, ik vind het een mooi voordeel, anders zou het maar een saaie bedoeling zijn. Mijn vrouw ziet dat heel anders. Omdat een vrouw ook anders is dan een man. Het feminisme heeft dat afhankelijk lang proberen te ontkennen. En ik heb niets tegen het feminisme. Al vind ik de libellen vaak wel erg fanatiek. Maar een vrouw is anders dan een man. Om te beginnen is een vrouw veel sterker dan een man. Dank u wel, dames. Maar een vrouw is sterker dan een man. Zo kan een vrouw volkomen zelfstandig ongelukkig zijn, terwijl een man er altijd weer een vrouw bij heeft. Maar klapt u er toch iedere keer doorheen hier in Hengelo? Ja, een stork nus op Drabat. Nou, dat is... stork nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, zij doen het en mijn vrouw deed het zo. Maar goed, een vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaartlezen. Voor dvd-bediening. Voor een vastgelopen computer. Terwijl een man veel exacter is ingesteld. Een man weet exact wanneer het handig is om te gaan huilen en wanneer niet. En dat verschil tussen man en vrouw, dat moet je koesteren en dat moet je omarmen. Je hebt mannen die het anders zien. Je hebt mannen die hun vrouw als hun maatje zien. Maar dat vind ik vreselijk. Ja, als ik mijn vrouw als mijn maatje zou zien, zou ik op slag impotent worden. Ik ben geen maatennaaier. Dat is het. Nee, ik vind het verschil tussen man en vrouw mooi. Ik zal u ook een voorbeeld geven waarom ik dat verschil zo mooi vind. We zijn naar de bioscoop geweest en na afloop vraag ik haar: hoe vond je de film? En dan zegt ze: ik vond hem mooi. En dan vraag ik: in welke zin vond je hem mooi? En dan antwoordt zij: in positieve zin. Dan begrijp ik daar helemaal niets van, maar ik vind het wel prachtig. In positieve zin, credo quia absurdum. Je hebt mannen die zijn zo stom dat ze zich aan dit soort gedachtegangen gaan ergeren. Maar dat is echt het stomste wat je kunt doen. Nee, je moet je er goed op voorbereiden dat het zeer wel kan gebeuren. Dat als je bijvoorbeeld samen met je vrouw naar de schaatsen zit te kijken, dat ze dat zo opeens iets zegt als... knap eigenlijk, hè? Dat ze vroeger op houten schaatsen wereldkampioen werden. Geniet van zo'n gedachtegang. Ik zie nu ook een aantal dames kijken van... god, dat is toch ook heel knap. Is ook zo. Ja, dat is ook zo. Is echt heel knap. Ik doe het niet na, laat ik het zo zeggen. Zelfs niet op Hoge Noren. Maar mocht dat trouwens uw vrouw zijn of uw vriendin... geniet ervan. Met volle teugen, maar bedenk wel... dat zij dus soortgelijke verbazingen heeft bij de gedachtegangen van jou. Jawel, net zo goed. Want we zaten naar de schaatsen te kijken en ik zei tegen haar... weet je wel dat ik sneller schaats dan Gerard Hulsebos? Toen zei ze, je bedoelt waarschijnlijk Erik Hulsebos. Ik zei, nee, Gerard, Erik gaat me veel te hard. Dan vindt ze dat raar gedacht van mij... Terwijl ik er dus maar niet achter kom waar dan mijn eventuele denkfout zou zitten. Ja, en ik het weer heel raar vind dat zij echt denkt dat ik sneller zou kunnen schaatsen dan Erik Hulsebos. Ik heb al moeite met Gerrit.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eerst gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Totdat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindful seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigen beweging naar de slager zijn gegaan. En hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness. Dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal, alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness. gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum geografisch op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: van wie zijn jij daarin? En de walvis begrijpt dat. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zei, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Maar hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten. Want de gedachte, nou, laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten. Maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet, want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar je zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit jij erin?
1: Surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdez.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag krijgen we te maken met een behoorlijke warme luchtsoort. In het buitenland varieert de temperatuur tussen 23 tot lokaal 26 graden en kan het broeierig warm aanvoelen. Het eerste deel van de dag verloopt droog met geregeld zon, maar later volgen vanuit het westen regenbuien die de warme lucht weer verdrijven. Woensdag trekt vanaf de Noordzee gedurende de dag een aantal buien over het land en tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind. Hiermee is de temperatuur heel gebruikelijk voor half september. Donderdag start waarschijnlijk overal droog en vooral landinwaarts kan de zon een tijdje schijnen. Vanuit het westen ruikt het geheel bewolkt en trekt in de loop van de dag een regengebied over het land. In de timing zit nog enige onzekerheid en mogelijk blijft het in het Oost-Nederland tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. In de regen is het een graad of 15. Er waait een matige en aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag staan weer enkele buien op het menu. Waarschijnlijk valt in het noorden meer regen dan in de zuidelijke helft van het land. En mogelijk houden de zuidelijke provincies het zelfs zo goed als droog met geregeld zon. In het noorden is de zon slechts af en toe tussen de buien door te zien. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 20 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van het land. Tot zover het weer.

0: dames en heren. Ja. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kunst en Kids.
1: Ja,
0: ook vandaag hebben wij weer kunsthistorische gebeuren. En aan mij natuurlijk de taak om de objecten te gaan beoordelen op hun geschiedenis, herkomst en waar.
1: Ja, natuurlijk.
0: Naast mij heeft plaatsgenomen het eerste slachtoffer, nietwaar?
1: Ja.
0: Kunt u ons even vertellen, wat heeft u allemaal meegebracht? Gommetje.
1: Ja, ik heb...
0: Wat heb je voor me meegebracht?
1: Gommetje.
0: Wat heeft u allemaal meegebracht?
1: Ik heb meegebracht mijn schoonmoeder. Ja, die zit nog in de auto, want die heeft zo'n dikke togens namelijk. Die is er heel moeilijk uit te krijgen. Op de achterbank hebben we er met een schoenlepel erin gekregen. En nou moet ze door de brandweer moet ze eruit gesjord worden. Dus ik heb al gebeld of ze vaseline mee willen nemen om op de zijkant van de deuren. Want dan kunnen ze er zo uit.
0: Ik bedoel natuurlijk, wat heeft u voor oude boel meegenomen?
1: Dat zeg ik, mijn schoonmoeder. Maar die zit nog in de auto, dan heb ik de brandweer.
0: Wat interesseert mij uw schoonmoeder? Het gaat wat voor oude zooi heb je bij u? Wat voor spullen? Wat is het? Wat heb je voor rommel meegenomen?
1: Nou, ik heb geen idee. Deze twee dingen heb ik meegenomen, maar ik weet niet wat het zijn. Ik heb geen idee. Wat is
0: nou,
1: het?
0: Dat is dus aan ons dus de taak om dat eens even haar fijner nu te gaan uitleggen.
1: Ja, leek mij ook.
0: Ik kan namelijk levendig voorstellen dat u niet
1: weet. Ik heb geen idee. Wat is het?
0: Om te beginnen met dit eerste object.
1: Ja, wat is dit? Wat is dat?
0: Dit is... een viool.
1: Echt waar? Een viool?
0: Echt waar.
1: Echt waar?
0: Dit is zelfs, om precies te zijn, de tweede viool.
1: Waar is de eerste viool dan gebleven?
0: Die presenteert de 5 uur show op dit moment.
1: Ah, op die manier. Ja.
0: Misschien wel even leuk om te zeggen...
1: Vliegen hier, hè?
0: Deze viool, dat is een hele waardevolle viool, om even duidelijk te zijn. Dit is namelijk een, als ik me niet vergis...
1: Wat is het? Voor merk? Klinkt goed, hè?
0: Dit is een Stravidarius.
1: Stravidarius?
0: Een echte Stravidarius.
1: Stravidarius. Nooit van gehoord, een Stravidarius.
0: Er zijn er nog maar twee van op de wereld.
1: Oh ja?
0: Dus mag ik vragen, hoe komt u eraan? Hoe
1: ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb hem ergens gewonnen bij de postcode loterij of zo. Ik heb hem bij de postcode loterij geloof ik gewonnen. Gek van, hè?
0: Als we ons even zullen concentreren op het... op het volgende object waar we hiermee te haken hebben.
1: Ja, dat wil ik ook
0: graag
1: weten.
0: Dat staat hier voor mij.
1: Dat heb ik meegenomen.
0: Dit is...
1: Wat is het? Heb je enig idee wat het ik waar je bij thuis zit te kijken moet?
0: Dit is een theepot.
1: Een theepot?
0: Een theepot.
1: Een theepot.
0: Een originele theepot, ja.
1: Wat is een theepot?
0: Het is zeg maar het tegenovergestelde van een koffienicht. Theepot.
1: Koffienicht.
0: Een heel mooie theepot zelfs. Ik... schat hem, als ik het mag zeggen, 16e, 17e eeuw.
1: Oh ja?
0: Ik denk hierbij aan Frankrijk, omgeving Versailles.
1: Zo,
0: en hij is
1: zo.
0: In zeer goede staat. Zeer
1: zo.
0: Goede staat, weinig
1: zo.
0: Gebruik.
1: Zo.
0: Echt een topconditie.
1: Oh ja?
0: En ik moet zeggen, hij is daardoor zeer, zeer, zeer waardevol.
1: Oh ja?
0: Zeer waardevol.
1: En op hoeveel schat u hem dan, de
0: nou,
1: waarde? Dat hij zegt
0: ik denk van... toch dat u hierbij moet denken aan een... verzekeringswaarde van een, wat zal het zijn?
1: Wat zal het zijn? Wat doet u nou? Wat doet u nou?
0: Ja,
1: wat, u breekt hem eraf?
0: Laat los.
1: U breekt hem eraf?
0: Nou, nee, ik breek het hier niet af. Ik pak het zo op.
1: Ik zie het als... Maar breken we het tuintje er ook nog af?
0: Nou,
1: nou is die allemaal stuk.
0: De onderkant even laten
1: ja,
0: zien.
1: Ja, nou ben ik lekker bij. Nou is alles stuk, zeg.
0: Ja.
1: Dat is ook wat. Hartstikke duur ding.
0: Nou,
1: dat is toch verschrikkelijk?
0: Nou ja, gelukkig voor u het is gelukkig niet erg waardevol. Het
1: niet
0: is gelukkig...
1: En u...
0: Nee, het is niet veel waard. Het is
1: maar
0: echt
1: u,
0: een... het is een niksje, zou maar zeggen. Het is een rommel.
1: Ja, maar u zegt net, het is heel in goede staat. Niet gebruikt, topconditie.
0: Ja,
1: zeer
0: dat,
1: waardevol.
0: Ach,
1: u zei
0: ach,
1: zeer
0: dat zeg je zo. Ja, dat zeg
1: zeer
0: je zo.
1: Maar
0: dit is echt... Dit is geen sodemieter waard, kan
1: echt
0: ik wel zeggen. Hoor, eerlijk. Dit is een... bij de blokker uitzoeken voor een gulden, zou maar zeggen.
1: Een gulden?
0: Is, nee. Ja, jammer.
1: Ik had toch gehoopt dat het hoop waard is. Dat is toch leuk dat je zo'n hoop...
0: Heel jammer, maar ik moet u teleurstellen. Dit is echt geen sodemieter waard. Dit is 0,0. Dit is aandelen en de mol, zou maar zeggen. Dit is...
1: Zo
0: ja.
1: Ongelooflijk. Maar ja, jammer dat het theepotje, maar gelukkig heb ik mijn viool
0: nog. Zo is het, gelukkig heb je die viool nog. En dames en heren, dit was dan weer een nieuwe aflevering van Kunst & Kids. Ik hoop dat u weer gekeken heeft. We zien u graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering. vanuit Nijrode. En dan zeg ik graag tot volgende week bij Kunst en Golf. Kids.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Ik had vroeger een fiets met van die kleppertjes tussen de spaken. Ja? Dat waren gewoon speelkaarten, maar ik noemde dat kleppertjes, want zo'n geluid maakt net. Dan had ik een houten blokje had ik in de hand. Dat was mijn walkie-talkie. Walkie-talkie. Breakie, breakie. Had ik een tak achterop voor betere ontvangst. En dan was ik de motoragent uit de politie-serie Chips. Dan ging ik zo kluts, stoeprand op, kluts, stoeprand af. En zei mijn moeder, Guido, je moet niet continu met je fiets die stoepranden op en af gaan, want er komen er allemaal slagen in je voorwiel. Nou, pas sindsdien zaten er slagen in mijn voorwiel. Ik heb ook niet voor alles de oplossing. Ik had ook foute oplossingen voor problemen. Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Vroeger had ik een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat? Een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja, maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen. Vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat is een metalen beugeltje met van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding kon dus alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterijen. Dus ik had het zonde om te gaan spoelen, want dan gingen die batterijen heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in het bandje. Dus spoelen. Ging niet snel. Ging het niet snel, gelukkig ging ze hop, dat bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen en dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen en dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik hem terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen. En met mijn potlood zo terug, kwam ik er 3 jaar later achter dat als je bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit is, maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst. Met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die super zware knoppen. Play en rec. Play en rek. Even stil. Ik moet gaan opnemen. Stil. Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats. Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil. Ik moet het bandje omdraaien. Stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag ik zo'n wit stukje tape in beeld. En nu stop omdraaien. En verder. Het is nu natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu een auto reverse. Maar en op de kleuterschool hadden we een plank met daarop allemaal glazen potten. En in die glazen potten zaten gedroogde bonen, gedroogde erwten. Om te leren tellen of zo, ik weet het niet precies. Het enige wat ik nog van die gedroogde erwten weet, is als je er eentje bij iemand anders in het oor stopt, is er niks in de hand totdat hij zegt, er zit iets in mijn oor. Dan zit hij vast. Ecoline kun je drinken, Wasco kun je eten. Een stuiterbal is maar voor 1 dag. Weg. Een geodriehoek. Een onbreekbare geodriehoek. Een geodriehoek die ging altijd aan allebei de kanten dwars door je etui heen. Oh, god. Maar dat zal met mijn passer niet gebeuren, dacht ik. Had ik een heel slim trucje, had ik een gummetje. Die zet ik zo de punt van die passer. Maar ja, na 1 minuut had ik natuurlijk 2 gummetjes, 4 gummetjes, 8 gummetjes, 6 gummetjes. Zat die hele etui vol gum en ging die passer alsnog dwars door mijn etui heen. Oh, fuck. Maar ik had ook 1 supergum. Ik had 1 supergum, dat was een gum. Met aan de ene kant een wit stukje. Aan de andere kant een blauw stukje. En in het midden een kartonnetje. Van de HEMA. En met het witte stukje kun je potlood gummen. En met het blauwe stukje kun je pen gummen. Wie gaat er nou pen gummen? Schrijf dan maar potlood. Ja. Oh.
had je van die doorzichtige lijm met de handenarbeid. Maar aan het eind van de les had je allemaal zwarte velletjes aan je hand. En die lijm die verkleurt. Maar als je nou een klein beetje water bij die lijm deed, dan kreeg je van die grote witte lijmballen en die kon je gooien. Yay! Op dag 1 van klas 1 kreeg ik een vulpen en zo'n gerecyclede klapblok. En die combinatie was niet slim. Want op dag 1 van klas 1 kwam ik erachter. Als je met de punt van een vulpen boven op zo'n klapblok blijft staan, krijg je zo'n mooie grote blauwe inktvlek, 200 blaadjes diep. Wow! Als je hard op de punt van een vulpen drukt, krijg je 2 lijntjes. Yeah! Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Ah, gadverdamme! Hij lekt! Toen ze met zijn blauwe bek zo... Dat die schapen in Limburg denken, oh, daar komt de blauwtong vandaan. Hij lekt! Ging die vulpen hier openschroeven om te kijken waar die inkt vandaan kwam? Ging die vullingen eruit halen? Hé, die vulling is met een leek! Is met die blauwe klauwen? Hé, er zit een balletje in die vulling! Ging die vulling hier openmaken? Gingen die balletjes eruit halen? Gingen die balletjes, ging je sparen? En op een gegeven moment heb je 3 van die ronde doosjes helemaal vol met van die balletjes waar je niks mee kon. 2,5 jaar terug ben ik verhuisd. Toen heb ik een etui van mezelf teruggevonden. Met 261 kleurpotloodpunten. Wat moest ik ermee? Ik spaarde ze niet eens. Nee, ik brak ze zelf af. Nou, Gide, daar wil ik niet echt sparen. Ik brak ze zelf af, dan kreeg je aandacht. Dan kreeg je aandacht. Mijn leraar had namelijk voorgaan in de klas, op zijn bureau, een elektrische puntenslijper. Kom, ja, nu, ja, kom. Meneer, mijn punt is eraf. Ja. Dank u wel. Hij is weer goed. Dank u wel. Iedereen kijkt. Ja. Nog een keer. Ja. Meneer, ik zit al in. Ja, dankjewel.

0: Hoe heet je?
1: Marco.
0: Marco? Marco, broed maar uit. Nee, Marco wil je het ei even bij je houden aan het einde van de voorstelling. Ja, dankjewel.

En dan thans een klein stukje uit de stad van de gladiolen. De stad van de blubberkoppies. De haveloze natnekken. Onder het allesomvattende motto als een achterlijke. Wat spelen we vanavond, jongens? Muziek. Waar ben je geweest? Waar heb je gezeten?

De plakken van de stad, dat is makkelijk zat. Lukt het een beetje, badmuts? Lukt het? Zullen we er even overrammen? Hè? Werk je op het crematorium? Nee, omdat je een aas speelt. Hè? Hij vindt aas best. Makkelijk zat, zet er nog even in, jongens. En klap een beetje mee voor de sfeer. Kan jou het schelen, joh. Het duurt net zo lang. Kom aan. 1, 2, 3, 4. Zij sluit. Tja, tja, tja. Oké, dat is een ander nummer. Waar ben je geweest?

De stad, dat is makkelijk zat. Hou maar even op, jongens. Hou maar even op. We gaan eens even een poosje lullen even met de mensen, jongens. Je moet allemaal namelijk nog de groeten hebben van tante Pietje, jongens. Je kent er wel het Messi. Tante Pietje, ze is hartstikke dik. Afgekeurd voor de milva. Want als je die doodschiet, eerlijk dan moet je erom douwen. Sukkergrote platjoekels heeft dat mokkel. Eerlijk waar, die is hartstikke dik. Als je daar omheen moet lopen, dan kan je zeggen, jongens... Nee, ik neem brood mee. Als je daar omheen moet lopen, beginnen ze op de helft een zoekactie. Eerlijk, maar ja, jongens, ze heeft het niet zo best getroffen met die maanvaander. Ze heeft een beetje een kwale bakkie getrouwd. Zo'n graftengel. Dan komt ze af en toe komt ze langs, jongens, en dan komt ze klagen, azen. Ah. Ken je die maanvaander? Dan kwam ze laatst, kwam ze ook weer langs. De man had laatst namelijk een ongelukje gehad. Die was een beetje van de ladder gevallen met schilderen. Toen lag hij in het ziekenhuis helemaal in het gips, gulden wonden gips. Met zo'n kijkluikie. Toen lag hij zo'n beetje van, een beetje zo te trekken, zou ik maar zeggen. Toen zegt ze, hey, je scheute Piet. Zegt hij, nee, mijn gipsje ook zo. Maar verder is het een kwallenbak, eerlijk waar, jongens. Hoor, ze vertelt er wel eens over, laat ze ook. Toen zegt ze, Herman, hoort dan. Hoort dan, Herman. Houd je kop dan even. Hoort dan. Zomers is hij altijd hartstikke gauw bruin. Ik zeg, jochie, hoe komt het tot je zo gauw bruin bent? Hij zegt, ja, ik heb te veel pygmeeën in mijn bloed hangen. We moesten laatst, hè, moesten we naar mijn ouders in het bejaardenhuis avondrust en den. Ik zeg, ja, wat den? Hij zegt, ik ga mooi niet mee, want ik hou niet van cementen, bejaarden. Wat een half zeventje, Herman. Hoort dan, Herman. Hoort dan. We moesten laatst naar het muziekcentrum. Ja, we hadden vrijkaart, hoor. We moesten naar het muziekcentrum. Je weet wel, die grote grijze steenpuis. Op het Vreeburg, het kerkhof met verlichte graven. Toen zeg ik zo tegen hem, hoe vind jij nou de akoestiek? Hij is namelijk hartstikke muzikaal. Hij heeft zelf ook een pick-up. Ik zeg, hoe vind jij nou de akoestiek hier ook? Ja, zegt hij. Nou ruik ik het ook. Wat een haveloze Herman. Hoort aan Herman. Hoort. Altijd een wolkje in zijn koffie, dat soort grappen, weet je wel. Maar ja, jongens, ik moet nog even vertellen. We waren laatst nog een verjaardag geweest. En hij had veel te veel gezopen die maand van tante Pietje. Ome Pietje, zou ik maar zeggen. En ja, als het maar voor niks is, dan zuigt hij zich helemaal klem, die blubberkop natuurlijk, hoor. Eerlijk, echt een Dutch uncle, om het nou eens in goed Duits te zeggen, hoor. Nou, fijn, we zitten op de terugweg in de trein en hij moest kotsen, jongen. Hij moest kotsen aan zijn aard. Maar ja, de toiletten kon hij nooit meer halen. Toilet, ja, dat is Frans toevallig, hoor. Toevallig. Makkelijk zat. En dan zat er tegenover ons in de coupé zo'n klein mannetje. Zo'n half zeventje, zou ik maar zeggen. Zo'n klein zakje met kluiven, zou ik maar zeggen. En dat stumpetje, ja, door het schudden van de trein, was een beetje in slaap gesukkeld. Zat een beetje te meuren, het stakketje. En hij moest kotsen, Herman. Hoort. Hij kotst het hele mannetje onder. Eerlijk waar, dat verwaarloos gebakkie zat van boven. Die zat van boven tot onder de schilvers. Met van die harde stukjes ertussen. En van die groene puntjes. Hoort aan Herman. Hoort, wat denk je van die flik die blubberkop? Hij maakt het stakketje wakker, hoor. Dat mannetje dat zit zo met zijn handjes en wrijft zo zijn ogen uit, hoor. Dus die kijkt naar al die kleren, zo je om hem heen. Toen zegt die gozer, die zegt... Gaat het weer een beetje? Is dat wat, joh. We gaan maar verder.

makkelijk zat. Hou maar weer even op, jongens. Hou maar even op met elkaar, hoor. Dat wel weer mooi geweest, hoor. Hij hoort niks, die rolstoel. Wat is op een... Hey, Muppet! Houd dan even op met rage, joh. En je blikvinger is opengetrokken, joh. Ja, je lacht erom. Je zou zelf maar zo'n hoofd hebben. Het is natuurlijk maar een grapje, maar ja, de mensen denken dat het soms serieus is. Maar gisteravond hadden we ook nog zo'n badmuts, hè? Ja, die kon weer geen piano spelen. Eerlijk waar, maar ja, af en toe hebben we wel eens dat de mensen gewoon applaus tussendoor krijgen. Maar ja, daar kun je niet om gaan schooien. Dat vind ik niet leuk. Maar het gebeurt wel eens dat ze... Hier, daar heb ik weer. Zet nog door, joh. Het zet nog door. Hé, hey, joh, dat in je maand, joh. Haveloze. Het is toch wat. Hoor je bij het rampenfonds? Het is toch niet te geloven met die man. Nee, maar even, jij weet nogal veel, hè? Weet jij nou waar de meeste eenden vandaan komen? Uit Woerden. Is je dat niet? Hé, Rinus. Ik zag net, jij kan ook staan, hè? Hè? Hè? Niet zo lang, nee. Rinus is afgekeurd voor de WHO namelijk, voor zijn rug. En nou haast hij een beetje beun. Hij helpt zijn zwager in de bouwers uppen, man. En bij de Belgische bowling, die ballen terugbrengen, zou ik maar zeggen. Toen had hij laatste klusje, komt hij in de ijzerwinkel, zegt hij tegen die verkoper... Meneer, heb u ook kleine oogjes? Tuurlijk, zegt die verkoper, dan moet je veel zuipen en laat naar je nest gaan. Dus maar... In het theater moet je wezen, in theater moet je zijn. Daar is het leven nog leuk, een scheutje anti-charme.

0: onze gast. Is het gewone ontvluchten uit de sfeer van alle dag. En blijven lachen is nodig.
1: Tot ziens allemaal en vooral zeer veel gezondheid.
2: Dank u wel.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Dan moet je zelf zo'n huis zoeken.
1: Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. En dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè? En die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Waar bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen. Hier een rij en daar tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Wie? Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest. Want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap... Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat hoor, ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schol. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper als geen eigen geld is. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan een huurtafel. Zo, aan een tafel gewoon met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan. Ik zeg, is goed joh, kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt ze, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Maar daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent, die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, zei mijn vriendin, zei opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! Dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Dat is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat paard op en neer kon. Toen ben ik genokt. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.
1: We're dusting off old records and playing them again. On Off the Charts.
0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplistisch Verbond...
1: Vierde alweer?
0: Willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. Wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden over bepaalde dingetjes... voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen waar we het in... grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden, maar dan is er toch iets van een kader.
0: Dat is waar, dat is waar.
1: Niet zo gek idee misschien.
0: Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast, want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels, met marktonderzoektijd, boter getest en zo, allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima.
1: Dan loopt dat weg en dan... Ik zeg maar wat.
0: Hoor. Nee, dat weet ik. Is al goed.
1: Oh, fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat daarom, we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen.
1: Hè? Daarom dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over.
0: Ah.
1: En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs.
0: Lijkt me fantastisch
1: als het zo uitloopt. Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
0: Ja.
1: En verder, to the point.
0: Nee, hier ga ik helemaal met je mee. Ga ik met je mee.
1: Bij het onderwerp
0: maar, blijven. Daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt. Ja.
0: De factor tijd. Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobie. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh,
1: die bij de uitnodiging zat.
0: Je hebt toch de stelling
1: bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: We natuurlijk zonder meer.
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Ja,
1: hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Ik moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. He, daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar
0: precies.
1: Omdat we die al hebben, als jij hem erbij hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan mag
0: dat er door alle panelleden op één plaatkant toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook bij
0: hebben gedaan. Ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik ga nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer
0: nee,
1: straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten.
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ondermijnen. Ja, het is maar
1: een indruk.
0: Ik dacht het.
1: Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische
1: binnen.
0: Kennelijk wel. Sorry, hoor. Maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd.
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: Dat vind ik dus wel gek, dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig, Koop.
1: Oh, nee, dat is niet nodig.
0: Nee, dat is niet nodig.
1: Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne? Nou, dan zeg ik van, dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren, die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... Ja, die ik privé voor me wil houden. Zo wat? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké, goed. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: ...absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: Na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals nu dit panel, wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen, dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap, wat Koot een enemale ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Ah, nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die crypto-fascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dunnetjes eroverheen, ziek heil!
0: God. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah, daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Coat. Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen. Hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat.
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
3: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
3: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
3: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een Belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een Belgenmopje verteld.
3: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat Belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een Belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een Belgenmopje?
0: Nou,
3: misschien ben ik te dom voor een Belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een Belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
3: Kan alles
0: dat is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een Belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
3: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was het nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
3: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
3: Hoe aardig was die? Vertel eens. Hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
3: Dat.
0: Twee Vlaamse boeren.
3: En wat deed hij dan? Wat was het dan met
0: Vlaamse boeren? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
3: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
3: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
3: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Afijn, dat weet je wel. Dat ken je toch wel, dat mopje?
3: Nee, dat
0: nou
3: ken
0: ja,
3: ik niet,
0: dat hou
3: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
3: Daar hou ik je aan, dat ik okay, dat mopje te goed
0: hou. Oké, dan
3: hoor
0: jij dat nog.
3: Ik hou dat Belgenmopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
3: Ik na afloop van de plaat dat Belgenmopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
3: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter... Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen.
0: Mm.
3: Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
0: dingetjes... Oké, Coat, goed!
3: Die ik gewoon
0: dan
3: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk

0: see you sweat. Yeah. Hyper, hyper.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Ja, naja. Warte vor. Wat? Ja. Ik deed laatst bij mij. Oh, hier zo. Ik deed dat, hè? Je ziet ze hier pas, echt waar. Ik deed laatst bij mij de schuurdeur open. En toen zat er een naaktslak achter. Ja, maar dat zag ik eigenlijk pas toen ik de schuurdeur weer dicht deed. Ja, en die schuurdeur gaat bij ons heel vlak over de tegels, heel laag over de... Ja. Dus die naakslak die was op de heenweg waarschijnlijk al helemaal een beetje meegerold, maar ook een beetje geplet en een beetje half open geschuurd en heel akelig, ja. En die heeft natuurlijk gedacht, ik moet hier wegwezen, maar ja, zo'n slak is niet zo snel. Nee. Dus die is op de terugweg nog een keer door de mangel gehaald. Ja, het zag er heel... toch heel akelig uit, ja. Die slak lag zo een beetje zo half, ja, een beetje gedraaid, een beetje na te krimpen zo, van au, helemaal zo bloot, een beetje gescheurd, een beetje opengehaald en een beetje gebutst en zo. Ja, het zag heel, heel zielig uit, heel akelig, ja. Ja, ik raak dan altijd gelijk een beetje in een soort existentiële nood. Of hoe heet dat? Nou ja, dat je denkt, waartoe zijn wij op aarde? Ik krijg gelijk, waartoe zijn wij nou? Dan zie je zo'n naakslak en dan denk je, waartoe zijn wij nou eigenlijk met z'n allen op aarde? Ja, en vooral, waartoe is de naakslak op aarde? Ja, dat vind ik helemaal een raadsel. Ja, ik vind de naakslak zo'n onduidelijk onderdeel van de schepping. Ja, ik bedoel, los van de vraag of dat nou helemaal in 6 dagen is gebeurd of niet. Maar ik bedoel, dat maakt verder niet uit, maar ik vind dat zo'n vaag onderdeel, vaag dier, ja, zo'n vaag, zo'n, ik bedoel, je kan hem niet oprapen, daar begint het al mee. Tenminste, je kan het wel doen, want ik heb een heel raar spulletje aan je handen zo. Ja, je kan hem niet in, je weet niet aan welke kant je hem moet troosten, daar ga je al, weet je, ja, daar ga je al. Je weet niet, je kan hem niet in een kootje doen, poelen, weet je, je kan er geen contact mee, wil je wat drinken, je kan hem niet aaien, je kan niks, je kan, vogels lusten hem ook niet, weet je, ik vind het een heel... Ja, dat zeg ik, heel onduidelijk onderdeel van de schepping. Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Ja! Nou, dat doe je natuurlijk ook niet expres, maar die heeft nog iets menselijks met zo'n huisje waar hij dan in gaat zitten als hij denkt dat het gevaarlijk wordt. Weet je, ja, ik vind het een. Ja, ik vind het een. Ja, ik vind het zo'n vage. Ik denk wel eens dat de naakslak nog niet helemaal af was of zoiets. Ja, zo ziet hij eruit. Dat hij echt vlak voor de deadline is gemaakt of zoiets. Weet je, dat ja. Echt vlak voordat hij echt een paar minuten voor 12 uur middernacht. Dat God dacht, nou ja, dat hij helemaal enthousiast was geworden. Weet je, dat hij dacht, weet je, ja, later, wat zal ik nou nog eens, het zag er allemaal lekker uit, die hele schepping. Wat zal ik er nou nog eens bij scheppen, weet je wel. Zo echt een paar minuten voor 12 uur middernacht op de 6e dag, weet je. En dat hij er heus nog wel iets in had willen steken. Maar vleugeltjes er nog in, of iets leuks, of een versiertje. Of pootjes, of een heleboel pootjes. Of een paar stippen erop, of een schild, of iets leuks. Of nog een leuke gadget, weet je wel, een leuke, ja. Een knijpertje of wat ook, weet je, iets nog, weet je wel. Of weet ik veel, of iets langs met een tongetje, weet je, dat hij gewoon nog niet helemaal af was. Dat hij bezig was, nog aan het verzinnen. En dat het toen in 1 keer 12 uur sloeg en dat hij dacht, dan maar zo. Ja. Ja. Zo ziet de naakslak eruit, dan maar zo. Ja, en die zit er al miljarden jaren mee. Die moet al miljarden jaren door het leven als een soort nat kabouterlulletje, weet je. Ja, zo is het. Ja, zo is het, ja. Een heel oud kaboutertje, ja. Ja, ik vind het sneu. Nog slap ook, weet je. Ik vind het sneu. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag. Ik bedoel, de pissebed zal het ook niet makkelijk hebben. Maar... Ja, maar die zijn tenminste altijd nog met z'n allen, weet je wel. Ja, die zitten met z'n allen onder een of andere ongezellige stoeptegel, weet je wel. Ja, zo is het toch, ja. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: mocht ik meedoen met een officieel judo-toernooi. En dan zou je denken, oh Jochem, superleuk, een toernooi, beetje wedstrijdspanning, kun je kijken hoe ver je bent, maar ik klapte meteen dicht. Zodra er mij druk opkwam, klapte ik meteen dicht. En dat kwam weer door mijn Duitse vioollerares. Want die zei altijd als ik iets niet goed deed, stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Vreselijk mens. Zeg ik niet vaak, maar deze was ook lelijk, die was in het spookhuis geboren. Ik heb haar pasfoto wel eens gebruikt om een ei te laten schrikken. Vreselijk. Had zo'n suikerspinkapsel, helemaal strak van de haarlak. Een soort gebaar van beton op de hoofd, zo'n bunker. Zo'n soort bunker op haar hoofd. Moest ik meteen aan het liedje van Claudia de Breij denken.
1: Als er oorlog komt en ik moet schuilen, mag ik dan bij jou?
0: Maar dan had ik de hele week geoefend. Moeilijk, had ik de hele week keihard geoefend. En ik ging ik voordoen wat ik geoefend had. Zei ze, Jochem,
1: stap maar heel even. Stap maar heel even. Mag ik heel even in je oren kijken? Nee, daar zit geen poep in. Toch is het hartstikke vals. Dus stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: En dan ging zij voordoen hoe ik het wel moest doen. Maar dan zag ik helemaal niet wat ze deed. Omdat haar armflappen als gordijnen in de wind tegen mijn wang aanklapten. En als ik het dan nog een keer fout deed, dan ontplofte ze. Maar dan ontplofte ze op zijn Duits. Dan kwam zo'n soort vrouw Merkel aflopen.
1: Aus bei mit nach Zeit von zu gegenüber. Ja, heel wat luisteren. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar,

Luister. Ik woon in Leiden, voor de mensen die weten. En in Leiden, achter mijn huis, is een bejaardentehuis. 3 maanden geleden ben ik voor een goed doel gaan lunchen in dat bejaardentehuis. Ik kom naar die eetzaal binnen. En wie zie ik serieus zitten? Deze mevrouw. Ik zweer dat je dat zei. Het was stokhoud. Ze kennen helemaal niemand meer. Mij ook niet meer. En ik zie er zo in een hoekje zitten eten. En ik zie er zo met een lepel allemaal doppertjes pakken. En zo richting de mond doen. En al die doppertjes flikkerden van die lepel af. Ben ik erheen gegaan. Ik zei stop maar. Begin maar helemaal.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, je hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één raadlapparaat. Wij van de EHBO zien liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en raadlapparaat. Een raadlapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het raadlapparaat en denken, hé, een raadlapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop.

Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat ratelapparaat niet. Maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien het lampje en denken, hé, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel ik voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van een sterke arm die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als volgt.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ik kan er verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè. Oh, verrek, nou zie ik het, zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het mos me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hekken de recreatiezaal. Ja, weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. Ja. Moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

moet u even iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café, ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, schiet op. Dat ze nou vooruit, maar dan een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken.

Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je vooruit. Schiet op. En ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. En fijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg. Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan de toonbank, komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt die, verdulle me, frater, heb ik toch twee nonnen overreden.

bijvoorbeeld even de bril afvegen, hoor. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denk ik, ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mij ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Oh, zijn we één keer zijn we wezen kamperen, weet je. Ik zou ook zeggen hoe we zijn, ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze me heeft overgehaald als je jou vastbindt op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Man. Zeg nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van een uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee, maar de rugzak gaat veel minder in. Zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op, breuk in je rug, doet niks, je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar door. En dan heb je op je rug, en dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven een tentje, doe dan met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou trek je niet hebben, dan zijn een touwtje de pleurt in elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. En een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mama Lou in de modder? Geen normaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflesje, moet ik het nou uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, jij moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap. Zo'n stuk is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit het doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen. Weet je wel, het kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn wat poeien. Lig gewoon om 2 uur met die gas. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen.
1: Niks. Helemaal niks.
0: Nou, s'nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, waar stinkt er hier naar bij je? Met spijt, met spijt, met spijt.
1: Helemaal niks.
0: Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten komen, mijn godswonden. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet.

Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik snap dat je ook precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze in een mug reïncarneren, niet in een olifant, in een olifant. Nou, moet je scheiden, ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt in de closet wel over de camping. En dan kun je wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank? Helemaal niks. Nou, daar zit je te schijten. Daar zit je daar te schijten. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden kan. Eén keer die closet rond onder mijn trui, de papa er bij mijn broek schijten zo vanuit. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven, alles flikkert er diep in. En dan spoel je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman, die buurman zei, u bent de ladenbruin op de rug. Ik zei, ja. Scheid je zo gauw, ik heb thuis een porseleinen sphinx van 50.000 piek. Helemaal niet. Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n setje van 3 met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan dijfie. Nee, terug, dat is gras en alles weer. Helemaal niet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.